0: It's Jessica Simpson. I think I'm in love with you. It's 90.6, another cup of coffee, and time to get into our votes for your Bring Back That track. So on the list today, we've got Boney M going back west, Queen, I Want to Break Free, and Neil Young rocking in the free world. So let's get to the votes. First one is in from Cheryl for number two this morning. Have a wonderful Wednesday. Thank you. You as well. Dan, volgende het ons Marijks wat draadsitter gaan wees. Ja, kies nummer 1 en 2. Doe het recht. Bye bye. Dankie. Met een lekker dag, hè. Dan volgende het ons nog een draadsitter. Hierdie is van Pietse kant af. Gaan vir nummer 1 en 2. So daar, tussen die twee draadsitters het ons daarom een volle stem vir elkeen. Volgende is Gerda met een stem in vir nummer 1. Dan het ons Anna met een stem vir nummer 1. Lekker dag vir jou ook. Piet en Gloria, sy stem is in vir nummer 1. Julle moet een prachtige dag hê. Tracy Lombard sê, goeiemorgen, al drie is baie mooi, maar ek stem vir nummer 2. Asseblief geniet jou dag en lekker koffie. Groete, Tracy, baie, baie dankie. Dan Amanda sit een stem in vir nummer 1 vanoggend. Dankie vir jou. Dan het ons Hilton met een stem in vir nummer 1. Geniet jou klein zaterdag ook. Magriet sy stem is in vir nummer 2 vanoggend. Mooi dag daar. En dan het ons Pulem of a King, voting for number 1, please. Please enjoy your day as well. Thank you so much. Marlies sit ons stem in vir nummer 1. Dan het ons Elise Putter wat sê, jammer, maar alweer draadsitter kies 1 en 2. Geen probleem nie. Daai halve pinkies is in. Jy moet een lekker klein zaterdag hê. Julian sê, voorstel, What About Us van Daughtry. Lekker dag vir jou, geniet jou verlof. Baie dankie. En dan het ons vir Linda met een stem in vir nummer 1 vanoggend. Baie dankie. Mooi dag vir jou ook. En Jenny, putting a vote in vir number 1. Enjoy your day as well. So, it's Boney M in the lead, Queen in second, Neil Young in third. But there's time left, so get your votes in. Get your suggestion in anything 2016 or older. The WhatsApp line is 062-344-5545.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons consultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
3: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
4: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
5: Promote your business in the Vol with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
6: Every song has a story.
7: Watch it. 90.6
6: and 906 TV.

0: Het is natuurlijk 90.6, daai was Danny Smoke Monica. Dit is another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geborg, dear DevelopNet. Maar dis nou sokke tyd, Women Today, Renita, welkom.
1: Baie dankie, en vir ons luisteraars daar buiten, jaar eind funksies is om die draai. As jy enig iets speciaal wil leel, of net een speciale aand wil geniet, skakel gerus vir Emerald Resort en Casino op 016-982-8000. En vanochtend is een baie interessante gastie bij ons. Good morning, Dale.
2: Good morning. Thank you for
1: Welcome.
2: Having me.
1: Welcome. Tell us, please, what is Rage Room?
2: Well, Rage Room is one of the three parts of Rage Zone Vol. Rage Room is a safe environment, a recreational environment for you to go in where you can smash things like glass bottles, windscreens, electronics like printers and TVs and laptops and the likes of.
1: Okay, we'll discuss, go into that a bit

0: Yeah, and there it is, just for you, on your number one, 90.6, London Calling. That is The Clash singing it for you. Interessante dingetjie wat ek nou gekry het hierso. Ek gaan nie sê wie die vandaan kom, nie. O ja, hulle het nie een naam gesê nie, maar dit sê so, hallo Daryl. Hier's een idee vir jou. Ek deel een derde van die prijs, jy laat my wen, en ek gee jou een derde van die prijs van die plaaswerfslagters, die vleismaandpak te waarde van R2,350, dan gee jy ook een derde van die, en jy maak my een wenner. Hoe kan ek dit doen? Ek sal het nooit doen, it goes against every grain and fiber of my being. Stuur my jou naam, en dan maak ek jou een wenner. Ek speel net met jou.
1: Have you seen it? Rubber Liquid.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.
3: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Funnabale Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
4: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

Het was 99.6 met de Gypsy Kings en Volare. On a Talking Diamonds Never Made a Lady. Voor het daar gewees. Goeiemiddag Vader Hoek, lekker om saam hier te keier. Ja, dit is een bewolkte, koelerige woensdagmiddag. Maar ja, daar sê, dit is overdrive moeilijk gemaakt hier. Gelma, hier keier saam met Jimmy tot en met 6 uur toe vanavond. So lekker om saam hier te wees op hierdie woensdagmiddag. Hoop hier het een wonderlijke dag so ver. Maar, daar sê, kom ons kyk gauw een bykie hoe gaan die dinge loop in hierdie eerste uur tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het binnenkort het ons jou woensdag geskommelde liekie of jou remix, net as jy wil. En dan het ons die weer wat op pad is, net soos kyn voor 3:30. En dan Wines 2000, Amateur Winders, Suggested Sound, Raai die geluid is op pad aan die ander kant van 3:30 vanmiddag. Ons gaan dit vir julle deurgee. Interessante een vandag, julle wil dit nie misloop nie. 20 voor sal ons weer vir julle draai en dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe om te bykie kyk wat het julle vir my gesê. Ja, wat was dit gewees? Daai vreemde geluid wat ek vir julle gedraai het. En dan 4 hier natuurlijk, jou Afrikaanse nies en bykie sportnies ook vir julle. En onthou as jy op die pad is, mense, ry maar versigtig, hou die volgafstand, wees nou maar rustig, ja, raak vir my rustig op die pad. En ja, ek weet, is nie altyd makkelijk nie, maar asseblief, probeer jou best. En kom veilig by jou bestemming aan. As daar enige probleme is, stuur dit vir ons deur op 062-344-5545. Maar nou eers, jou geskommelde liekie, Appel. Yes, I don't like.

0: Don't take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.
1: En dan zei, dat was natuurlijk een van

Dirk van der Westhuizen met Fairy Tale, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Nou is het tyd vir muziek flinkdink, ek speel vir jou een stukkie van een liedjie en jy sê vir my, wat is die liedjie se naam en wie sing hom? Vannagste vingers, Wenaai Kroon, hier is jou eerste aflevering van hom, luister mooi!

Pieter Smit met Wilhelmina van Gesina en net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam. Maar nou, is nou tyd nog steeds vir jou musiekflinkding. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie?

Bobby van Jaarsveld met Sagop. Oeh, Sagop al die rechte plekken net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Elke woensdag aan tussen 7 en 9 saam met my Arno. Nou, is het tijd vir my om jou te groet. Chris Marie vat vir jou tot om 12 uur toe met haar program bly ingeskakel net daarvoor. Ek is saterdag aan weer saam met jou vir baanbrekers. Ek dog vir jou Jacobus met Verbydans en Rivers Bridges House Band. Is een mondvol. Net jy. Ek groet jou tot dan. Bye-bye.

honestly, I don't know. As ek nie die naam nou voor my het nie, het ek geen idee wat daar aangaan nie. Ek speel op WVO, hy is nogal bietjie kort, korter as gewoonlik, so luister mooi, hier is hy weer.

Volgende op je lijst zit ons voor Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. En dit was dan Marionai, een verzoek. Marionai, blij net waar je is. Want jouw liedje is op pad en binnenkort sluit ons ook af met jouw Val Happenings.

0: 98.6 waar jy thuis voel en 906 TV voel die muziek en beleef die energie. Dis Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera net hier op die Waalstreffersstasie op jou playlist take over op The Nightcap. Ons sluit amper af, maar ons het nog 2 versoeke wat op pad is en dit gebeur net na die breek. Ons het vir One Direction, se Perfect, en dit is van Marco af. En dan het ons ook Queen, se Another One Bites the Dust, van Chris af.
1: From Germany.
2: From England.
1: From the USA.
3: From Japan.
1: From work.
4: Just chilling with friends.
1: Or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.

Another One Bites the Dust, dit is Queen, net hier op die Walstreffersstasie 90.6 en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit was Chris se versoek en dan volgende het ons Marcus se versoek. Dit was toe nie One Direction so perfect nie, maar liever She Looks So Perfect van 5 Seconds of Summer. Marco, hier is hy.